0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: May I have your attention?
2: Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty.
3: This summer,
4: Radio Star,
3: we're bringing the heat.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

this summer. Radio Star. We're bringing the heat.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discountsong? Een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: De gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan.

Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers. Goedemorgen.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal. Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus vier van hun poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
2: Welcome to the summer.

zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be. Enjoy this trip.

Markant Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 s'avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeke. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20. Niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 14:30. Lekker biefstukjes, campi diabolique of balletjes in tomatensaus, alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

0: Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. Dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Materlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Materlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Het is zomer bij Radio Star.
2: Radio Star.
3: Welkom bij Studio Solleveld.
4: Studio Solleveld.

0: vers. Dat is Discount Somk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden.

0: Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Maeterlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

Vrijdagochtend even over 10. We zijn vertrokken voor een laatste koffiepauze met een dame die afgelopen dinsdag 70 is geworden. Jackie Graham samen met David Grant en Could It Be I'm Falling In Love. Vrijdag 18 september, het weekend staat weer voor de deur. Het start vanavond natuurlijk met Steven de Trooier. Eerst nog een uurtje koffiepauze en straks ook onze PDG natuurlijk met het Land van de Grote. In dit uurtje koffiepauze zoals gebruikelijk zometeen even in de agenda gaan kijken. De weerupdate halverwege het uurtje. En verder heb ik de Bengals voor je mee vandaag. Michael Jackson zit er ook aan te komen. Hot Chocolate, Enrique Iglesias, A Flock of Seagull. En zoveel meer de moeite waard om hier te blijven hangen. Nu met Freddie Mercury, een van die solo-projecten in het begin van de jaren 90. Living on my own. Goedemorgen. Sometimes I

Een startklassiekertje uit het einde van de 60s en 1969 met deze Desmond Dekker en de Aces. De Israelites was dit. Net voordien, voor de reclame, was er nog Ed Sheeran en Martin Garrix met Repeat It. Tijd om even in de agenda gaan te kijken voor we drie luiken aanvatten naar de weerupdate. Wel, de herfstvakantie die komt er stilaan aan, hè, binnen een goede maand en een week ongeveer. Dan is het zover. En in die herfstvakantie zijn er toch wel wat uitstappen voor de allerkleinste, voor de schoolgaande jeugd. Zo kan je op dinsdag 3 november op uitstap naar Jabba Dabba Doe. Er is ook een uitstap lasershoot op 3 november. Woensdag 4 november uitstap naar Bobbejaanland. Donderdag 5 november workshop de knutselfabriek en ook een workshop koken. En op vrijdag 6 november uitstap Cinema Focus. Meer informatie via jeugd@herzelen.be. Jeugd@herzelen.be. Inschrijven voor één van deze activiteiten kan pas vanaf zondag 4 oktober. En dat via de traditionele weg, herzelen.ticketgang.eu. herzelen.ticketgang.eu. Maar ik zeg het, inschrijven kan pas vanaf 4 oktober. Dat is ja, binnen een goede 14 dagen. Dan kan je inschrijven voor al die activiteiten in de herfstvakantie, de eerste week van de maand november. En dan nu dat drieluikje naar de weerupdate dat eraan komt na Enrique Iglesias samen met Kelis Nothing Love Falco. Ken je die hit nog uit de jaren 80? Genie. En deze A Flock of Seagull. The more you leave, the more you love.

Het was even terug naar het midden van de Nilies hier op deze vrijdagochtend bij Radio Star in de koffiepauze 2004 met Enrique Iglesias en Kelis Not in Love. Net daarvoor nog uit de jaren 80 Falco en die legendarische hit Genie. Nu tijd voor de weerupdate. Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog met maximum temperaturen rond 20 graden. Voelt het aangenaam zacht aan. De matige zuidwestenwind zorgt voor een frisse bries. Ook s'avonds en tijdens nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij nachtminima rond een graad of 15. Morgen zaterdag begint veelbelovend met brede opklaringen en hier en daar wat hoge sluierwolken. In de loop van de middag schuift vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnen. Een echte regendans blijft voorlopig uit, want overdag houden we nog het grotendeels droog. Met de maximumtemperatuur rond 21 graden wordt het zelfs bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. In de nacht naar zondag neemt de bewolking snel toe en stijgt ook de kans op regen. Zondag krijgen we bezoek van een actief koufront. Vanuit het noordwesten trekken perioden met regen en enkele buien over het land. Gelukkig komt er later op de dag beterschap. Vanuit het noordwesten verschijnen opnieuw opklaringen en de temperatuur doet een stapje terug met 18 tot 19 graden. De wind draait na de passage van het front van zuidwest naar west tot noordwest. Maandag kan lokaal wat ochtendgrijs of lage bewolking voor een grijze start zorgen. Zodra die verdwenen is, krijgen we een mix van zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft overwegend droog bij een matige noordwestenwind en temperaturen van zo'n 18 graden. Tijdens de nacht klaart het verder op en wordt het een elftal graden. Dat is een stuk frisser natuurlijk. Dinsdag staat in het teken van rustig weer. De ochtend kan opnieuw wat grijs beginnen met kans op nevel en lage bewolking. Maar in de namiddag breken de wolken steeds meer open en krijgt de zon opnieuw volop kansen. Met maximum temperatuur van een graad of 17 is het wel wat minder zacht. De wind blijft zwak en komt uit veranderlijke richtingen. Maar dan begint de goed nieuws show, want vanaf woensdag opnieuw goed nieuws voor de liefhebbers van nazomerweer. De zon krijgt duidelijk meer ruimte en de temperaturen klimmen opnieuw richting 22 graden. Kortom, na een korte herfstachtige dip maakt de nazomer een fraaie comeback. Allemaal eens nalezen, wel dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajotland. Wij nu verder in dit laatste half uurtje van onze koffiepauze op deze vrijdag 18 september. We gaan naar 78 met Hot Chocolate. Everyone's a winner. Goedemorgen. Never come.

Dat is nog een sound met een enorme 60s gehalte, alhoewel hij uitkwam in 1970. Deze Dave Edmunds, I Hear You Knocking, in de koffiepauze, de laatste in deze werkweken. 18 september, vrijdag 18 september, dat zijn we. Net was er uit de 70s, Hot Chocolate met Everyone's a Winner. We gaan zo stilaan aan afrond denken, want de reclame die zit eraan te komen. Na die Nyusu N'Dour en Nene Cherry met die eenmalige grote hit 7 Seconds. Maar eerst nog even naar de jaren 80, uit het album Thriller. Dit is Michael Jackson en Beat It.

midden van de 90's in 1994 met deze Youssou N'Dour en Nene Cherry aan het einde van ons uurtje koffiepauze op deze vrijdag 18 september. 7 Seconds was dit. Het duurde wel even wat langer en het was ook een behoorlijk grote hit van dit gelegenheidsduo in 94. Net voor de reclame was er nog Michael Jackson uit de 80's met Beat It. Nu tijd om af te ronden en plaats te maken voor de andere collega's. Geniet nog van deze vrijdag hier bij Radio Star, waar het weekend straks begint om 6 uur vanavond, maar eerst om 1 nog onze PDG langskomt, Patrick de Groot met het Land van de Groot. Wij zijn er morgen in het weekend van Radio Star tussen 9 en 11 met een nieuwe Star in de ochtend. Maar eerst nog genieten van onze vrijdag en afronden in deze koffiepauze. Nu zometeen nog met Olivia Ladida, maar dit zijn de Bangles. If She Knew What She Wants. Tot morgen.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Welcome to the summer.
2: Summertime. Radio Star. Mama. Hey, het is zomer op je radio.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwde ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren. Maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
2: Goedemiddag.

27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzelen. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10:00 en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10:00 of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

Markant Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeke. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20. Niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

Het parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 2:30. Een lekker biefstukjes, campi diabolik of balletjes in tomatensaus. Alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

0: 600 gram kopen, plus 200 gram gratis.
1: Het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken is woensdag gehackt. Via een gehackt e-mailaccount werden Duitsstalige phishingmails verstuurd. Daarin werd gevraagd om bankgegevens door te geven. Het departement kon de link in de mails uitschakelen. Het waarschuwt de ontvangers wel om extra alert te zijn voor nieuwe phishingmails. In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor mogelijke Russische drone- en raketaanvallen op Europese landen die Oekraïne steunen. Volgens Tusk zouden die aanvallen als ongelukken kunnen worden voorgesteld. Zo wil Rusland volgens Tusk de bereidheid van NAVO-landen verzwakken om elkaar te steunen. Artikel 5 van het NAVO-verdrag geldt bij een gewapende aanval op een lidstaat. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plaatsen meer dan een meter hoog. Het blijft de rest van de dag droog en wisselend bewolkt bij maximaal 20 graden. Morgen meer wolken, maar alleen aan de kust is er echt kans op regen. Temperaturen tot 22 graden.
2: In het hart van Herzelen. Radio Star. Patrick de Groot.

Tina Turner haar eigen iconische uitspraak over afscheid nemen. Ze zei stevast tegen haar fans en vrienden: "We never say goodbye, we only say see you the next time." Dit allemaal hier bij Radio Star. Bijzondere goede vrijdagnamiddag en welkom. Dit is Status Quo.

Zijn intieme popmuziek trok al snel de aandacht van gigantische namen in de muziekindustrie. Zo mag hij onder andere Taylor Swift tot zijn actieve fans rekenen. Somber met Homebreaker en daarvoor Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. En dit is Frans Gal 1987 met Ella Ella.

Wat in 1976 begon als een simpele opwarmact voor het publiek van de legendarische Amerikaanse tv-show Saturday Night Live, groeide uit tot een wereldwijd cultfenomeen. Legendarische band met de legendarische bioscoopfilm uit de jaren 80. The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. Dit komt uit 1997, Sunnyside Up, Keep On Singing.

Veel bands uit de jaren 80 teren en sluitend op nostalgie. Maar Tier for Fears bewees in 2022 met de Tipping Point dat ze nog altijd relevant zijn. Het album werd overladen met 5-sterren recensies en steeg recht naar de tweede plaats in de officiële Britse albumlijsten. Sowing the Seeds of Love. Straks nog Madness, maar eerst nog deze van Enrique Bueno, Zion en Lennox.

De baslijn en de melodie zijn zo ijzersterk dat ze door talloze moderne artiesten zijn gebruikt. Onder andere Luther van der Roos nam een succesvolle cover op. En hip-hop artiesten zoals Harriet elementen uit hun muziek voor de moderne rap tracks. Je hoorde McFadden en Whitehead met Ain't No Stoppin' Now. Dit is Nog Clouseau met passie.

0: Inlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De muziek zegt alles.
2: Radio Star.
3: Patrick de Groot.

Alice May was het creatieve brein achter de schermen. Zij schreef alle muziek en teksten van de groep en deed de lagere achtergrondzang. Carol Wood was een visuele middelpunt en nam de kraakheldere, loopzuivere lead vocals voor haar rekening. May moet met Late Night. Welkom in de tweede deel hier bij Star op deze vrijdag. Straks nog Elton John met Blue Eyes, maar eerst nog deze van Die Lazy. Zeg het over Hideaway.

Tijdens de Mias van 2016 braken ze alle records door maar liefst 5 awards in 1 avond mee naar huis te nemen. Waaronder hit van het jaar en de beste doorbraak. In de jaren daarna bleven ze grossieren in awards voor de beste groep. Bazaar was dit met de Nacht in Amsterdam. Dit is Michael Jackson en Paul McCartney, 1983.

schreef voor geschiedenis in 1985 als de iconische angstaanjagende en supersterke bodyguard Kirk tegenover Roger Moore in de James Bond film. In 1984 skitterde ze als een wilde met een speervechtende Amazonekrijger aan de zijde van Arnold Schwarzenegger. Die hoort Great Jones met Bullet Hooker.

Eind jaren 80 nam het leven van Steve Arrington een radicale wending. Hij maakte een diepe religieuze bekering door en besloot de popmuziek volledig achter zich te laten. Hij werd een gediplomeerd geestelijke en richtte zich 30 jaar lang volledig op zijn geloof en spirituele gemeenschap. It feels so real. Straks nog Peter Kent met It's a Real Good Feeling, maar is nog deze van Sam Sparrow.

All Fall Down, de perfecte mix tussen Britse pop en Amerikaanse R&B, die destijds zou de clubs in New York op zijn kop zetten. De geboorte van een van de grootste familiegroepen uit de geschiedenis van de 80s, de Five Star. Dat allemaal hier bij Radio Star. Bedankt om te luisteren. Ik ben van mij nog Bella Perez. Accelerate, maar ik sluit mijn tijd af met Vrijheid. Baby, it's you.

0: Discount Song. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Song.
1: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ritter en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten. Feel the summer.

0: je bonuskaart bij Discount Song en winkel nog voordeliger. Discount Song, de prijzenbreker.
1: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ritter en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie. Van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in

0: of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook twee nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. Twee duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden en zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
1: Summer, summer, summertime. Radio Star, 'cause this is Africa. Radio Star.
2: Welcome to the summer. Yeah!

0: je nog een plekje vrij. Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij. Ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: De zon op je radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

0: 6 uur en 3 bij Radio Star. Een heel goede vrijdagavond, zo dadelijk de officiële aftrap van jouw weekend. De vrijdagavond van Radio Star. Ludo Daalman die zit klaar met het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws van 6 uur. Een heel goede vrijdagavond.
1: Discount Song, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
2: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loodslab

0: In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Timmerlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de vijfde keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas vijfde. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berchs vanmiddag wel zijn partij. In drie sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met één dubbelspel en twee enkelspelwedstrijden. Wie als eerste drie duels wint, mag naar de Final Eight. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
1: Steven. Op Radio Star.
2: Steven de Trooier.

0: So don't call me up. Dat was Mabel met Don't Call Me Up, een plaatje van al 7 jaar terug. Een heel fijne vrijdagavond en tof dat je afstemt op Radio Star. Ik mag jou vergezellen nog tot 8 uur vanavond. Met straks uiteraard tussen 7 en 8 90's at Radio Star. En nu verder met muziek van dit jaar, Aaron Blommaert en Zoé. En zit je nu aan tafel, vooral smakelijk eten.
1: Feel the music.

Even op bezoek in Centrale Azië op de Himalaya even gaan beklimmen in onze rubriek Feel the 70s hier op jouw vrijdagavond bij Radio Star. En stem je nu pas af, wees vooral welkom. Hier is Van McCoy met The Hustle. Je stemt af op Radio Star, regio Zottegem, Haaltert en Nienhoven via 106.5 FM. Of in de regio Sint-Lievens, Houtem, Oosterzeele, Wetteren via 105.4 FM. Of via de digitale kanalen, de video en livestream op radiostar.be.

Toeter Hassel dus van McCoy hier in onze rubriek Feel the 70s. En de laatste uit het gitaararchief van de jaren 70 voor dit uur is deze van Brotherhood of Man, Angel Lowe, minder gekend, maar daarom dat we het zeker draaien.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Intussen 6:30 op jouw vrijdagavond hier bij Radio Star. En dan duiken we steenvast het GIT-archief in. Deze week duiken we terug naar het GIT-archief van de jaren 80. En we hebben daar een speciale reden voor, beste vrienden. Want volgende week vrijdag, vanaf 4:00 in de namiddag, is er onze Radio Star 10 om te zien special. Dat is al voor de 6e keer dat we dat organiseren. In september de Radio Star 10 om te zien special. En daarom dat we vandaag een plaatje gekozen hebben uit de jaren 80, die toch ook wel aanleunt bij 10 om te zien. Het is iemand waarvan je zeker gaat kunnen meezingen. Phil Kevin, die zijn plaat ken je wel uiteraard van het eerste seizoen van 10 om te zien uiteraard.
4: Steven, at Radio Star. Phil the 80's.
5: Steven de Trooier.

Dat was dus Phil Kevin uit het eerste seizoen van 10 om te zien als dus jaren 80 plaat van deze vrijdagavond. Wel, Phil Kevin, pseudoniem voor Philip van den Borre, 57 jaar. Afkomstig uit Sint-Ruiden, uiteraard een Vlaamse zanger, muzikant, dansleraar, choreograaf, regisseur. Phil Kevin volgde klassieke dansopleiding aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen. Kevin heeft ook een dansschool zelf, Studio Phil Kevin. Je kan die ook volgen op de sociale media. Deze selectie dus voor onze radiostaar 10 om te zien special, die dus al aan zijn 6e editie toe is. En dit is volgende week vrijdagavond, vrijdagnamiddag, zal doorgaan vanaf 4 uur. Dus vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag de Radiostar 10 om te zien special. En we blijven in de jaren 80 met deze parel van formaat van Enea. Stem je nu pas op Radiostar? Heel fijn, blijf vooral hangen bij ons.

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen, ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze...

Mr. Eros Ramazzotti hier bij Radio Star. Nog een drietal minuten te gaan en dan is er 90s at Radio Star. En hier zijn de heren en dames van Vanda Vanda Sunshine After the Rain. Dat richting het Radio Star nieuws van 7 uur. En straks dus 90s at Radio Star tussen 7 en 8.

0: 7 uur bij Radio Star, de hoogste tijd voor het Radio Star nationaal en wereldnieuws. Koen Vervremd.
1: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
2: De Nederlandse drugscrimineel tegen wie de grootschalige raid was gericht in Overasselt begin deze maand is aangehouden in Duitsland. Hij is daarop gepakt op verdenking van de invoer van 4000 kilo cocaïne. Die waren eerder deze maand aangetroffen in containers in Duinkerke. De massale aanval op zijn huis, waarbij de beveiliger van dat huis is doodgeschoten, had volgens de speurders ook te maken met een conflict over een grote cocaïnedeal. Voor die aanslag zitten nog altijd 32 mannen in de cel. Er is nu ook een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het enorme synthetische drugslab in Bree in Limburg. Het gaat om een vrouw van 34. Ook zij zit nu in de cel, net als de vier mannen met Nederlandse nationaliteit die eerder waren aangehouden. In het labo, in een loods langs een verlaten weg, produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De procureur in Limburg vraagt de overheid ook voor zijn provincie voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen drugs. Militairen zullen nog langer blijven patrouilleren in de trein- en metrostations in Brussel. De federale ministerraad heeft beslist om de opdracht die 6 maanden geleden startte nog te verlengen. De soldaten patrouilleren er samen met de politie, onder meer in de strijd tegen drugscriminaliteit in de hoofdstad. In Koolskamp in West-Vlaanderen heeft Tim Merlier voor de tweede keer in zijn loopbaan Koolskamp koers gewonnen, het zogeheten kampioenschap van Vlaanderen. Met 110 edities is dit een van de alleroudste wielerwedstrijden van het land. Zoals gebruikelijk eindigde de koers in een massaspurt. Merlier klopte Dylan Groenewegen, die hier voor de 5e keer tweede was. Jasper Philipsen finishte pas 5e. En in het tennis is de Davis Cup-confrontatie tegen Oostenrijk nog niet verloren. Na de nederlaag van Gauthier-Onclin won Sisu Berks vanmiddag wel zijn partij. In 3 sets. Hij verloor de eerste set van Lucas Neumeier, maar kon het tij nog keren. De beslissing in het duel valt morgen met 1 dubbelspel en 2 enkelspelwedstrijden. Wie als eerste 3 duels wint, mag naar de Final 8. Vanavond nog droog met opklaringen. Tijdens de nacht iets meer wolken en tot 14 graden. Morgen buien aan zee en in het hele westen. De rest van het land kan het droog houden. Maxima dan tot 22 graden.
3: Steven, @radiostar.

0: KLF en Justified en Ancient hier op jouw vrijdagavond bij Radio Star. Mag ik jou hartelijk welkom heten in het tweede gedeelte van mijn vrijdagavondprogramma. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8. Dan is er 90s at Radio Star. En een ander plaatje uit de 90s is zeker en vast deze La Plage de Saint-Tropez van The Army of Lovers. En zit u nu aan tafel? Laat het vooral smaken, beste vrienden.
1: Radio Star.
2: Je hoort.

0: Ja, de Sparks, we kennen ze ook van hun hit uit 1974. This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Maar dit was een plaatje van hen uit de zomer van 1995. Hier in ons vrijdagavondprogramma 90s at Radio Star.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
3: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
4: Mocht GavaRent niet bestaan?
5: Ze zouden het moeten uitvinden.
6: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen.
7: GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, redden dat je tevreden bent.
8: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
0: Radio Star 10 om te zien, special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
9: Zie het zitten we straks.
10: Ja, ik zie het wel zitten.
9: Gaan we het nog kunnen?
0: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
11: Discount Song.
12: Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song.
11: Discount Song, de prijzenbreker.

De zusjes van Def Dames Dope, Larissa en Axelda Keulemans hier bij Radio Star met hun hit Feel Free, de zomer van 1995. En dit zijn de New Kids on the Block.

Dat waren dus de New Kids on the Block met Tonight 1999. Beste 1990, beter gezegd. De New Kids on the Block dus. En bijna 7 uur 30 in dit 90s programma. En dan keren we heel graag terug naar de King Beach in de Blankenbergen voor een populair BTM-programma. Inderdaad, iedere vrijdagavond in dit 90s programma blikken we heel graag terug naar de gloriejaren, de opkomst van VTM en de lancering van 10 om te zien uiteraard. En het is gekozen in kader van onze 10 om te zien special, want met deze artiest gaan we terug naar de zomer van 1990.

Dat was onze goede vriend uit Scherpenheuvel, Danny Fabri. Danny Fabri is de artiestennaam van Robert Essel, deur 78 jaar, uiteraard een Vlaamse zanger. Hij scoorde in de jaren 80 en 90 enkele grote hits in Vlaanderen. Tot begin jaren 90 was hij bovendien ook gehuwd met de zangeres Connie Fabri. Connie Fabri kennen we uiteraard ook van de hit Jij gekke mama, maar dit was dus haar man Danny Fabri met Ça c'est la vie, dat uiteraard echt een meezinger is, want ook niet vergeten, dus aanstaande zondag hier bij Radio Star, dan is er onze meezing achter Noen, dat is met Davy de Bruin en co. En de collega's uiteraard, en dat na het Radiostar verzoekprogramma met Els. Dus vanaf 12 uur de Radiostar meezing achter Noen als u even wilt. En nu verder met Rednecks.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: I love the 90s.

Erotic met Fred Come to Bed hier bij Radio Star op deze vrijdagavond. We gaan het 90s programma uit met Kay Trossett en Your Own Reality, de Duitse DJ die ook heel populair was in de 90s. Beste vrienden, wat mij betreft heel graag tot volgende week, vrijdagnamiddag, want dan is er uiteraard, zoals reeds aangekondigd, onze Radio Star 10 om te zien special. We beginnen eraan vanaf 4 uur in de namiddag tot 8 uur, uiteraard 4 uur plaatjes van 10 om te zien op vrijdagnamiddag 25 september. Ik ga dat dus vanaf 4 uur presenteren met Geert Otte en onze sympathieke Caroline de Vadder. Blijf hangen bij Radio Star. Ook na 8 uur gaat de muziek verder. En maak er een fijne weekend van. En blijf hangen bij Radio Star. Salukes.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Geen zomer zonder Radio Star.
2: Now tell me how we spoil the fun. How why our love is upside down.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: In het hart van Herzelen.
2: Je hoort van ons.
1: Radio Star.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Yo-ho!

traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.